Alleen de jongens. Ik kan het niet meer halen. 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even.

0: Familieradio.
1: De grootste hits van gisteren en vandaag.
0: Op een mooie lentedag, zo plots en onverwacht,

0: ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Goeienacht, het is 3 uur. Dit is hem. Dit is hem. Families
1: Prachtplaat. Hallo, mijn naam is Danny Fabri en deze week ben ik prachtplaat bij Familie Radio met mijn nieuwe single Zoveel Mooier.

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons.
2: Familieradio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Familieradio.
1: Het klinkt.
0: En het zingt.
2: Familieradio.
1: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: maakt het ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulham. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In sukkenkoeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo...

0: Familieradio.
1: Het klinkt en het zwingt. Familieradio.
0: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
2: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Dit is hem.
1: Familie's Prachtplaat.
2: Hallo, mijn naam is Danny Fabri en deze week ben ik Prachtplaat bij Familie Radio met mijn nieuwe single Zoveel Mooier.

0: Familieradio.
1: Het klinkt.
0: En het zingt. Familieradio.
2: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt.
2: Familieradio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij familieradio.

0: maakt ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Goedemorgen, het is 7 uur.
1: De vijf kinderen die in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht werden na drama in Buggenhout gisteren zijn buiten levensgevaar, zegt de federale politie. De chauffeur van het schoolbusje had geen strafblad en is ook nooit veroordeeld. Het parket onderzoekt wat de man bezielde om door een gesloten overweg te rijden, waardoor het busje gegrepen werd door een trein. Er komt ook een autopsie op zijn lichaam om te kijken of de man niet onwel is geworden. Bij het drama vielen vier doden, onder wie twee kinderen uit Bornem. Ook de weduwe van de bestuurder van het schoolbusje vraagt zich af wat er is gebeurd. Ze denkt dat haar man verblind zou zijn door de zon. De man laat naast zijn vrouw ook vijf kinderen achter. Bijna 7000 Belgen hebben een ticket gekocht voor een van de WK-wedstrijden van onze Rode Duivels. Vooral voor de groepswedstrijd tegen Iran. Maar zelfs ook al bijna 700 voor een eventuele finale. Het gaat wel alleen om de kaartjes die fans kochten via officiële supportersfederatie. Wie tickets kocht via de Wereldvoetbalbond FIFA bijvoorbeeld is niet meegeteld. Buitenlandse Zaken waarschuwt wel om vooraf te checken of je de VS wel binnen mag. Zo kunnen mensen die kritische filmpjes over president Trump op hun telefoon hebben staan in de problemen komen. Het WK voetbal start op 11 juni. In het tennis heeft Hanne van de Winkel niet kunnen stunten in haar eerste wedstrijd op de hoofdtabel van een Grand Slam toernooi. Ze verloor in de eerste ronde op Roland Garros van de Amerikaanse Madison Keys, de nummer 19 van de wereld, in twee sets, 6-3 en 6-0. Van de Winkel is 22 en de nummer 99 van de wereld. Onze debutant bij de mannen, Alexander Bloks, moet dan weer forfait geven voor zijn wedstrijd in de tweede ronde. Hij verzwikte zijn enkel op training en loopt nu op krukken. Opnieuw veel zon, mogelijk 30 tot 31 graden. Ook morgen en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien trouwens en het mogelijk onweer.
0: Goedemorgen Vlaanderen.

Meteen recht in de muzikale roos met Gerry Hegger en Beter Dan Goed. Op deze woensdag, we zijn 7 uur ondertussen gepasseerd, beste vrienden. Dit wordt inderdaad weer een nieuwe aflevering van de Wekker Radio. Een warme, want het is op dit ogenblik al aan de warme kant buiten. Ja, er is bij mij al zweet aan te pas gekomen. En nee, ik hoef het verhaal nu niet te horen van lui zweet is snel gereed, ik zweet gewoon. Dus die warme koffie, die wordt zo meteen al gewisseld voor een heerlijke

Goedemorgen, het klinkt zoals het swingt hier bij Familie Radio. Elke ochtend tussen 7 en 10 de Wekkerradio. En swingen, dat kunnen deze dames ook. Dit zijn de Julia's.

0: is woensdagochtend. We zitten in het midden van de week. En de maand is ook bijna helemaal afgelopen. Ja, 27 mei vandaag. Jij zit waarschijnlijk in het ochtendritme van elke dag. Gewoon rustig wakker worden. Even blijven. Oh, zo lekker dicht. Oh ja, ik wou dat het ook nog kon. Maar ik zit hier al natuurlijk. Koffie zetten misschien. Boterhammetjes smeren. Of beter nog, koffie laten zetten. En een boterham laten smeren.
1: Familie Radio. Zo dadelijk bij Familie Radio.

0: Meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android. En begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit. Een wereld van verhalen.
0: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic. Gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com, dat is M-U-A-K-S, of bel 968-1378-52 en maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics, waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
3: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

Het is nog heel vroeg op de dag, dus ik ga nog niet te veel inspanning van je vragen. Al heb ik al wel een paar onderwerpen geselecteerd waarover het vandaag zouden kunnen hebben. Namelijk over je kledingkeuze voor vandaag. We kunnen het ook hebben over de olieblokkade die nu wel voelbaar begint te worden in verschillende werelddelen. Ook heel dicht bij ons. Zou wel eens een impact kunnen hebben op je vakantie. En dan had ik nog iets. Kan je je leven verlengen door verschillende supplementen tegelijkertijd te nemen? Dat is zo'n beetje een rage tegenwoordig. Vooral in de winter zie je dat in Vlaanderen. Dat je moet supplementen nemen om actief te blijven. Maar is dat wel zo? Of is het gewoon pure platte commerce? Ik stel voor dat we daar straks in de loop van het ochtendprogramma nog zeker eens op terugkomen.

0: Vlaanderen boven vanochtend in de Wijkenradio. Met ook jaren 80 muziek van Jimmy Frey. I don't know why, but I do. Nee, I don't know why I love you, but I do. Het moet helemaal juist zijn, Devin. Oké. Het weer is wel in orde. We krijgen vandaag weer opnieuw zonnige periode, maar ook enkele wolkenvelden. Het is zelfs niet uitgesloten dat er in het zuidoosten van het land een bui tot ontwikkeling zal komen. Misschien zelfs vergezeld van een donderslag. Dat is tegen het einde van de dag. Het wordt ook iets minder warm dan dat het gisteren was. Maxima nog in de buurt van een goeie 29 graden.
1: Familieradio, de familiezender voor jou

hoeveel koppels zouden er gevormd zijn geweest geworden op deze muziek? Alhoewel, met de titel van de plaat, een koppel vormen, ik weet het nog zo niet. Een fantastische slow, maar de tekst is wat zwaarder natuurlijk. Je hoorde Hervé Villard en Capri, c'est fini. Hier bij Familie Radio in de Wijkradio. Wij zijn verre van fini, beste vrienden. Zoals elke dag van de week zijn we samen van 7 uur 's ochtends tot 10 uur in de voormiddag. En nu de mannen van... See.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

Als je deze Blurred Lines van Robin Thicke en zijn bende terughoort op de radio, dan besef je pas hoe snel het wel allemaal gaat. Stond meer dan 10 jaar geleden bij ons in Vlaanderen in de hitparade met Blurred Lines. De zomer komt eraan, beste vrienden. Het is echt heus niet zover meer. En Familie Radio komt deze zomer naar buiten. Familie Radio zomert met live radioopnames op het domein van de Kippen. In Merkem is dat. Het is Paul Bruna die komt presenteren op de volgende dagen. Vrijdag 10, vrijdag 17, vrijdag 24 en vrijdag 31 juli. En vrijdag 7 en vrijdag 14 augustus. De uitzending die de ene week wordt opgenomen, wordt de andere week uitgezonden. Maar wij zouden het natuurlijk heel plezant vinden dat je gewoon live komt meedoen. Meer dan 70 artiesten hebben we uitgenodigd en die hebben allemaal toegezegd. Het wordt daar dus van de zomer in Merkem een groot radiofeest. Bacon.

Shakira scoort nog altijd in de hitparade, maar van mannen moet ze niks meer weten. Na haar slecht afgelopen huwelijk met die Spaanse voetballer hoeft ze geen man meer in huis. Nee, haar bordje is vol, las ik van de week in een interview. Nu, mij maakt het niet uit wat ze in haar privé doet, zolang ze maar genoeg muziek maakt om geregeld langs te komen hier bij Familie Radio. En dit is ook een hele mooie.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: Amerikaans president Trump is perfect gezond, dat schrijft hij toch zelf op zijn eigen social media website na zijn jaarlijkse gezondheidscontrole. Trump wordt binnenkort wel 80, schept wel vaker over zijn gezondheid op, maar Amerikaanse media twijfelen toch. Onder meer door blauwe plekken die te zien zijn op zijn handen, vlekken in zijn nek en zijn gezwollen enkels. Mogelijk raakt er de volgende uren meer bekend over de gezondheidscheck van Trump. De verdachte van de moord op een jongen van 11 in Rennes in Frankrijk wilde wraak nemen omdat het slachtoffer aas om te vissen van hen gestolen zou hebben. Dat hebben de twee, een jongen van 16 en een meisje van 15, volgens de procureur verteld tijdens hun verhoor. Het slachtoffertje werd gevonden met een handdoek rond zijn nek en de autopsie bevestigde dat die gewurgd is. De twee verdachten hebben dat trouwens ook toegegeven. Een Nederlandse cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak kan nog niet doorvaren naar zijn thuishaven. Dat is Vlissingen. Normaal zou dat vandaag gebeurd zijn, maar het moet nog even in Rotterdam blijven, omdat het Nederlandse gezondheidsagentschap wil dat het schip grondiger schoongemaakt en ontsmet wordt. Ja, wat dat nu precies weer betekent, zeggen ze er niet bij. Vrijdag testte een Nederlands bemanningslid nog positief op dat hantavirus en eergisteren gebeurde hetzelfde met een Spaanse passagier. Het aantal besmettingen staat zo op 12. Real Madrid kiest op 7 juni een nieuwe voorzitter, dat meldt de club zelf. Het gaat tussen de huidige leider Florentino Perez en zijn enige uitdager Enrique Riquelme. Perez staat zwaar onder druk omdat Real al 2 seizoenen geen prijs meer pakte. Vandaag opnieuw veel zon, 30 graden, donderdag en vrijdag hetzelfde weer. Vanaf zaterdag wordt het iets koeler, maar de kans op een bui en onweer wordt groter.
0: Goedemorgen Vlaanderen, dit is Familie Radio.
2: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go!

Dit wordt de zomerplaat voor Wim Leijs met Viens danser hier bij Familie Radio. Woensdagochtend, het is vandaag 27 mei, nog lang geen zomer. Maar vandaag, geloof me, krijgen we een echt zomergevoel. Wacht maar even af.

ontdekte van de week, of was het vorige week, op een krantensite. Ik dacht die van het laatste nieuws. Ontdekte ik dus het programma van onze Vlaamse artiesten. Ja, er zijn er een paar bij die heel veel werk gaan hebben tijdens de zomermaanden. De Romeo's bijvoorbeeld, dacht ik, meer dan 90 optredens. Dat zijn er meerdere per dag. Dat wordt dus weer een hels ritme. Maar de kans dat je ze ergens zal missen in Vlaanderen is vrijwel onbestaande. Nu, het zijn niet alleen de Romeo's die op stap gaan. Alle Vlaamse artiesten doen heel veel steden aan, gemeenten en leuke feestjes. En wij hier bij Familie Radio zullen je daarover natuurlijk altijd op de hoogte houden.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Want als een nacht valt, is niet in één keer alles zwart en wordt het morgen. Gaan we weer sparen voor de nacht.
2: Al meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. Drie generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
0: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be. Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372.
2: Welkom bij Moax Dental en Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is MUAKS of bel 968 1378 52 en maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics, waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

had het er net nog over het feit dat onze Vlaamse artiesten de komende zomer heel veel werk zullen hebben. En Maxime die hoort daar natuurlijk ook bij. Nu wij zelf, wij van de radio doen ook heel speciale dingen. Want we hebben zomaar eventjes 70, dat hoor je goed, 70 artiesten uitgenodigd. Om samen met ons en hopelijk ook met jou te zomeren. Familie Radio zomert. Alle vrijdagen van juli en de eerste twee vrijdagen van augustus zijn we de gast voor live radioopnames op het domein van de Kippen in Merkem. Paul Bruna die komt presenteren. De rest van de presentatoren die zullen ook wel eens goeiedag komen zeggen. En natuurlijk hopen wij dat jij er ook bij zal zijn. Je moet voor details maar eens gaan kijken op onze Facebookpagina. Maar ik zou je wel heel graag willen meegeven dat als je mee wilt doen met de VIP-formule, met maaltijd en zo, dan moet je nu al beginnen in te schrijven.

Goedemorgen. We krijgen vandaag zonnige periode, maar er kunnen ook wolkenvelden opduiken. Het is niet uitgesloten dat er in het zuidoosten van het land een onweersbui tot ontwikkeling komt op het einde van de dag. Het is ook iets minder warm met de maxima vandaag van 19 graden aan de kust tot 25, misschien wel 29 graden in het binnenland. Morgen wordt het opnieuw zonnig, maxima tussen 23 en 27 graden bij een zwakke tot soms matige oosten tot noordoostenwind.

Het gebeurt natuurlijk wel eens meer dat we uitpakken met een straffe klassieker hier bij Familie Radio. En Tom Jones die zat vandaag ook in mijn wishlist. Je hoorde Help Yourself. Heb je zelf nog een goed idee voor een of ander nummer? Een favoriete plaat van jezelf? Of als je met een plaat iemand een heel groot plezier wil doen? Dan kan dat hier bij Familie Radio zeker geregeld worden. Elke ochtend van 7 tot 10 in de Wekkerradio staan we open voor jouw suggesties. Dat betekent dus, als je een favoriete plaat hebt, gewoon aanvragen. Eventjes geduld hebben en dan komt dat zeker in orde. Goedemorgen beste vrienden, ik ben Piet. We zijn nog samen tot 10 uur.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters, met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
4: Problemen met jouw dak of ga je verbouwen? Contacteer Dakwerken Durieu. Wij maken een prijsbestek en geven vakkundig advies. Dakwerken Durieu is specialist in hellende en platte daken. Je kan bij ons ook terecht voor kleine herstellingen, ontmossen van het dak, alle zink- en metselwerken.
5: Voor een vrijblijvende offerte surf naar Durieu.be.
6: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
7: Een wereld van verhalen.
6: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
7: Summit.
6: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
7: Summit. Een wereld van verhalen.
8: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
9: The House, Gold and Silver. Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
10: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
11: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

is in feite veel te plezant hier elke ochtend om aan alle miserie in de wereld te denken. En toch moeten we daar even bij stilstaan hoor, want het is niet meer normaal. Ondertussen zijn ze daar in Rusland en Oekraïne al meer dan 4 jaar bezig. En ook op andere plaatsen in de wereld lijkt het wel een echt kruidvat. Gelukkig blijven wij in Vlaanderen daar voorlopig nog van bespaard.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Dit is hem. Dit is hem. Familie's
1: Prachtplaat. Hallo, mijn naam is Danny Fabri en deze week ben ik prachtplaat bij Familie Radio met mijn nieuwe single Zoveel Mooier.

Het belooft vandaag weer een warme dag te worden, maar mij hoor je absoluut niet klagen. Ik hou van de zon, niet om er de hele tijd in te zitten, maar gewoon de sfeer van de zon. Dan kom je in de stad, de terrasjes zitten dan afgeladen vol. Je hebt dan zin om buiten te komen. En als jij dan binnen zit, lekker in de airco, dan valt dat natuurlijk allemaal bijzonder goed mee. En er is de radio natuurlijk. Zonnige muziek, met u deze hier van de Beach Boys.

Sluit je ogen en je waant je ergens op het strand. Het hoeft zelfs niet ver weg te zijn, want met dit weer kan het Belgische strand hier aan de Noordzee ook wel dienst doen natuurlijk. Met de blote voeten op het warme zand op weg naar de beachbar om iets lekkers te bestellen. Alhoewel, het is nog geen 10 uur geweest om nu al beginnen te aperitieven. Ik weet het nog zo niet. Maar voor de echte durvers, wel, go ahead.

is er maar zeker van dat er zon zal zijn vandaag. Overal in Vlaanderen, ook aan zee, zal de zon volop schijnen. Dat is ideaal om, als je vandaag niks te doen hebt, of de rest van de dag niks te doen hebt, je gewoon op je terras te zetten. Terras, in de zon, met eventueel een parasol, want als de zon te fel is, dan zou het wel eens kunnen tegenvallen. Nu, aan zee, bij ons hier in Vlaanderen valt het nog mee, want als je een terras hebt richting zee, dan heb je pas zon zo in de late namiddag. En dan is het al een beetje afgezwakt. Nu is het daar volgens mij fantastisch om te zitten. Gewoon met een kop koffie, een heerlijk boterkoekje, plezant gezelschap en muziek op de radio. Met deze hier van Geneve.

0: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
1: VLB Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
2: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
3: En dan nu terug naar de muziek. Bij Familieradio.

Goedemorgen. Je luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis. Dit is de Wekker Radio. We krijgen vandaag opnieuw zonnige periode, maar ook enkele wolkenvelden. Het is zelfs niet uitgesloten dat er in het zuidoosten van het land een onweersbui tot ontwikkeling komt tegen het einde van de dag. Het is ook iets minder warm met maximaal tussen 19 graden aan de kust, 25 graden in het centrum en misschien wel 29 graden in de Kempen. Morgen wordt het opnieuw zonnig met maximaal tussen 23 en 27 graden. Vrijdag zijn er nog zonnige periodes, maar ook enkele wolkenvelden. Lokaal kan er dan zelfs een bui vallen. Nu, ik zou voorstellen dat we daarmee instemmen. Laat het vrijdag maar een paar keer druppelen, zodat het in het weekend dan weer helemaal zomers wordt.

De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werken met zijn krant. Hij huilt nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen. Het ritme van

0: de stad nu raast en schreeuwt en morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend geloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.
1: Niet zot, maar wel een beetje gek. Dat is gezond. Dat maak je elke ochtend mee hier in de Wekkerradio bij Familie Radio. Ik ben Piet. Ik neem je nog enkele minuten mee. Maar vanmiddag is er natuurlijk weer Jeroen onder de lunchpauze. En deze late namiddag komt Sebastien ook weer langs. In zijn korte broek, heeft hij mij beloofd. Als je dat niet wil zien, wel, stel je niks bij voor. Nee, en nu ga ik zwijgen, want ik ga dingen zeggen die ik me misschien later ga beklagen. Laten we gewoon misschien Sasha en Davy even spreken.

0: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372. Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android. En begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit, een wereld van verhalen.
3: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

woensdag. We zijn samen vlak bij 10 uur aangekomen. Dit was de Wekker Radio voor deze midweekdag. Maak er een gezellige en natuurlijk een zomerswarme dag van. Let op met de zon, genoeg smeren. En blijf vooral in de buurt van Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Zin in een vleugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar Buddy's Gold. Gold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
4: Een wereld van verhalen.
3: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
4: Summit.
3: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
4: Summit, een wereld van verhalen.
5: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
6: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Opnieuw veel zon, mogelijk 30 tot 31 graden. Ook morgen en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien trouwens en het mogelijk onweer.
1: Familie Radio, de familiezender voor

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En ik ga me dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
2: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: Hallo, met de Bunny Club.
4: Ah, zijn jullie al open?
3: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
4: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
5: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag, vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
6: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968-1378-52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: Opnieuw veel zon, mogelijk 30 tot 31 graden. Ook morgen en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien trouwens en het mogelijk onweer.
1: Familie Radio. Het

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. Yesterday, man.
1: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S of bel 968 1378 52 en maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics, waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: Geniet deze maand bij de nieuwe Lekkerbek van ons suggestiemenu. We starten met een trio van wildpastei met rabarber of tomaat gevuld met grijze garnalen. Daarna een herfstig duo van Duroc d'Olive, varkenskroontje en wangetje met jagersaus, met herfstgroentjes en kroketjes. Of kies voor roodbaarsfilet op zijn Ardennais met champignons en spek. En we sluiten af met een griotine ijstaartje met krieken in Cointreau. Of een kwartet kaasjes met Luikse siroop. En dat alles voor maar €60 per persoon. Meer info en reservatie via de nieuwe lekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek. Tiletumstraat 29, Wingen-Ruisleden.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
4: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Eén vlag aan de gevel van het stadhuis in Antwerpen leidt opnieuw tot heibel in de Antwerpse coalitie. Het is niet zomaar een vlag, maar wel die van Israël natuurlijk. Vooruit wil die vlag niet meer uithangen na wat er is gebeurd in Gaza, maar de N-VA wil als grootste coalitiepartner in Antwerpen van geen wijken weten. De vlag van Israël heeft recht op een plaats aan de gevel en dat blijft zo. En zo zorgt de bevlagging in Antwerpen voor een split

0: in de Antwerpse coalitie. De grote toeloop naar recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas tijdens het afgelopen Pinksterweekend heeft voor overlast gezorgd en zwerfvuil. De provincie Oost-Vlaanderen gaat nu extra veiligheidsmaatregelen nemen en enkele zaken aanpassen. Israël heeft een luchtaanval uitgevoerd om Mohamed Odeh uit te schakelen. Dat is het hoofd van de militaire tak van terreurgroep Hamas. Verschillende media berichten over een aanval op de wijk Rimal in Gazastad. Er zouden ook 2 doden en 10 gewonden zijn, maar het is niet duidelijk of Odeh gedood is tijdens de aanval of niet. Een rechtbank in Moskou heeft de Russische Centrale Bank het recht toegekend om de onmiddellijke tenuitvoerlegging te eisen van haar vordering van 18,2 biljoen roebel, dat is 217 miljard euro, op de in Brussel gevestigde financiële instelling Euroclear. Daardoor zou de Russische Centrale Bank volgens persbureau Bloomberg de betaling kunnen afdwingen van Euroclear in Rusland en andere rechtsgebieden. Euroclear was in beroep gegaan, maar op die procedure moet dus niet gewacht worden. En de palliatieve eenheid van het AZ in Turnhout zal in december verhuizen naar een nieuwe plaats op Campus Elisabeth. Het gebouw naast het ziekenhuis waar de eenheid nu gevestigd is, is te verouderd om nog te renoveren voor de komende 7 jaar. In 2033 moet de palliatieve eenheid verhuizen naar het nieuwe ziekenhuis op Campus Sint-Josef. Opnieuw veel zon, 30 graden. Voor donderdag en vrijdag hetzelfde weerbeeld. Temperaturen nog steeds tussen rond de graad of 30. Vanaf het weekend wordt het iets koeler.
1: En dit is hem.
2: Dit is hem.
1: Families Prachtplaat.
3: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. En deze week ben ik prachtplaat bij Familie Radio met mijn nieuwe single Zoveel Mooier.

Een zeer fijne woensdagmiddag. Je hoorde net onze prachtplaten van deze week. Danny Fabri met zijn nieuwe single Zoveel Mooier. Het is iets over 12 uur.

0: met Jeroen Rijkenboer.
1: Goedemiddag. Ja, ze dachten heel vaak aan elkaar, hè. Too busy thinking about my baby. We zaten in de jaren 70 met Mardi Gras op deze zonnige woensdagmiddag. En heel wat Vlaamse artiesten die brengen nieuw zomers werk uit. Zo ook Houston. Houston die heeft een nieuwe single gemaakt. En we gaan hem intussen even proberen op te bellen om meer te weten te komen over die nieuwe single. Je hoort zo meteen ons gesprekje dus met Houston na deze van Petra. Niemand.

0: Terug naar het 10 om te zien podium op deze woensdagmiddag met deze van Petra en ik leef voor jou. Het liedje dateert ook alweer uit 1996. Heel wat Vlaamse artiesten komen met nieuw zomerswerk en zo ook Houston. En we praten nu even met Houston, want we bellen hem op.
1: Want bij ons ben je thuis, Familie Radio.
0: Hey, dag Kenny, of beter Houston. Welkom bij Familie Radio.
2: Hallo.
0: De zomer die staat voor de deur en jij bent ook helemaal klaar, hè, om in Vlaanderen het podium te veroveren met je nieuwe single Nooit meer zonder jou.
2: Ja, dat klopt. Het was toch alweer een tweetal jaar geleden dat ik een single had uitgebracht, of ook een zomersingle. En eindelijk is hij er, Nooit meer zonder jou. Dus super spannend uiteraard. Een nieuw nummer uitbrengen is altijd spannend. Maar ik ben ervan overtuigd dat de mensen het een hele leuke zomerse melodie gaan vinden.
0: En wat betekent het nummer precies voor jou, Houston?
2: Ja, ik moet zeggen, ik vind het begint heel leuk omdat het eigenlijk heel traag start. En mensen dan denken, oh, er komt een ballad aan. En dan in één keer draait het eigenlijk volledig om. Ja, en dan is het eigenlijk gewoon zomerfeest op de achtergrond. Dus ik denk dat wel een heel leuk catchy iets is.
0: We gaan het nummer eventjes beluisteren. Hier is Houston bij Familie Radio met zijn nieuwe single Nooit meer zonder jou.

0: Je hoorde zo net hier bij Familie Radio de gloednieuwe en ook originele track van Houston, Nooit meer zonder jou. Houston hebben we nog steeds aan de lijn. En hoe kwam de productie van dit nieuwe nummer tot stand?
1: Ja, ik moet zeggen, het is eigenlijk Peter Keerman die het nummer volledig geproduced heeft. En ja, hij heeft dat uiteraard supergoed gedaan. Ja, hij volgde ook volledig op wat ik in mijn hoofd had en hoe dat ik het voor mij zag. Dus dat is ja, uiteraard heel erg leuk. En ik denk dat het inderdaad een perfect nummer is om de zomer volledig door te branden, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, ja, ja, om dus de mensen te doen bewegen tijdens de vele optredens. Hè? Ja, ja, ja. En hoe ziet de zomer er voor jou uit?
1: Ja, sowieso een erg drukke zomer. Ik moet zeggen, het jaar is sowieso al heel erg druk geweest. Dus dat is uiteraard heel leuk. En zeker als je dan een nieuwe single hebt en je kan dan zo de zomer starten, dan is dat uiteraard ook weer tof. Hè? Dus je kan dat nummer dan weer voorstellen over heel Vlaanderen en allemaal verschillende optredens doen. Dus ja, ik kijk er heel hard naar uit.
0: Ja, ja. En je staat intussen ook al sinds 2017 solo op het podium. Dat is intussen bijna 10 jaar ervaring. Hoe kijk je terug op die periode en hoe zou je jezelf zien nog eens over 10 jaar?
1: Oh ja, uiteraard heel erg dankbaar hè, dat ik volgend jaar mijn 10-jarig Houston bestaan mag vieren. Ja, ik kwam natuurlijk, zoals de meeste mensen wel weten, uit de boysband Get Ready. En ja, dat was natuurlijk, ja, ik werd daar de vervanger van een van de originele leden. Dus je stapt dan in een bestaand product en uiteraard, ja, je mag dan op vele plaatsen optreden. Mensen kennen de nummers die je brengt. Maar als je dan solo gaat, ja, dan moet je dan natuurlijk toch weer helemaal zelf gaan bewijzen. En ja, goed, we zijn ondertussen 10 jaar verder, dus ik denk dat me dat ook wel gelukt is en dat mensen ook wel genieten van mijn optredens. Dus ja, 2027, mijn 10-jarig jubileum en ja, er staat uiteraard ook een hele mooie show te wachten om 10 jaar Houston te vieren.
0: Ja, ja, ja, ja. Dus iets om naar uit te kijken en om al naartoe te werken in principe.
1: Ja, ja, zeker en vast. En ja, hopelijk kan ik er nog minstens 10 jaar bij doen met heel veel plezier.
2: Met Jeroen Rijkenboer.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

En dat was op deze woensdagmiddag Pommelien Thijs met haar single Atlas. We praten ook zo meteen nog verder met Houston over zijn verdere plannen. Het weerbericht komt er ook nog aan. En dit is nog Eva de Rover met haar single Laat Me Je Lied Zijn. We keren daarvoor terug naar 2008.

Vandaag blijft het overwegend zonnig, al kunnen er tijdelijk wat wolkenvelden opduiken. In het zuidoosten is een kleine kans op een lokale bui, maar elders blijft het droog. De temperaturen die variëren van ongeveer 22 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts. En de noordelijke tot noordoostelijke wind zorgt voor een koelere zeebries aan de kust. Vanavond en vannacht wordt het dan helder tot licht bewolkt, met minima tussen 10 en 17 graden en een zwakke oostelijke wind. Ook morgen, donderdag, blijft het zomers en zonnig, met af en toe hoge wolken en later op de dag wat stapelwolken.

0: Dat was de single van vorig jaar van Houston, Zin in jou. Je hoorde eerder ook al de nieuwe single Nooit meer zonder jou van Houston. En we praten op deze woensdagmiddag nog even verder, want we hebben Houston nog steeds aan de telefoon. Ja, hij maakt er ook telkens op het podium een heel visueel feestje van, hè, met heel veel dansmoves en dergelijke.
1: Ja, dat klopt. Ik heb uiteraard mijn eigen dansgroep Stardancers. En die zien we uiteraard over heel Vlaanderen met allemaal artiesten meedansen. En als ik dan een optreden heb, dan zeg ik wel vaak tegen hen, kom er lekker bij. Ja. We steken een leuke act in elkaar. En ik denk dat mensen dat ook leuk vinden. Dat er ook nog iets is om naar te kijken. Dat het niet alleen maar zang is, luisteren is, maar dat het eigenlijk iets visueler wordt. En ik probeer ook tijdens mijn optredens gewoon een leuke show in elkaar te steken. En ik denk dat mensen dat gewoon heel erg appreciëren.
0: Ja, ja, ja. En je zei het ook daarnet ook al met de periode rondom Get Ready. Zijn er artiesten of Vlaamse artiesten of wereldsterren waar je naar uitkijkt om eens mee samen te kunnen werken?
1: Oh, eigenlijk niet per se. Ik denk dat verschilt ook heel erg. Het ene moment denk ik, oh ja, ik vind deze artiest heel leuk en de stijl die wordt gebracht. En dan daarna denk ik, oh nee, het past er niet meer bij. Ik vind het iets minder. En dan wordt dat toch weer iemand anders wat ik dan van stijl leuk vind. Ja. Maar ik heb eigenlijk een hele brede muzieksmaak. Dus ja, ik denk als er ooit iemand op mijn pad komt dat ik denk, oké, daar zou ik heel graag een leuk duet mee doen, dan zou ik dat zeker niet uitsluiten.
0: Ja, ja, ja, ja. Oké. Wel, we zijn op zoek naar het volgende nummertje. Misschien kunnen we je plezieren met een of ander track dat jij zegt van, dat is wel leuk om even terug te horen. Dan leggen we dit nummertje nog op voor jou.
1: Ik zou zeggen, ja, laat de mensen dan nog maar een keertje Get Ready horen. Met Mijn liefde voor jou is diep zo diep.
0: Ja, oké, wel, we zullen luisteren. Dus met Get Ready en Jimmy Samijn, die intussen ook terug aan het optreden is, hè?
1: Klopt, ja, heel erg leuk. We hebben elkaar een aantal weken geleden hebben we elkaar nog gezien. En ik ben ook heel blij voor hem dat ook loopt. Want uiteraard, ja, solo is natuurlijk anders dan een groep. Jimmy heeft zoveel ervaring op een podium dat bijna niet anders kan. Dus ik weet zeker dat als mensen hem op een optreden zien staan, dat ook een geweldig feest moet zijn.
0: Ja, ja. Ja, wel, we gaan ernaar luisteren, hè, Houston, naar die single van Get Ready. Alvast heel veel steun vanwege Familie Radio en heel graag tot later.
1: Dankjewel.

0: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
1: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic. Gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968-1378-52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef.
3: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
4: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

En dat waren de Fine Young Cannibals met Johnny Come Home. We gaan zo meteen op richting 1 uur. Het tweede deeltje van Hey Hallo, het is middag komt eraan. En dit is eerst nog muziek uit de jaren 90 van Curtis Stigers. En I Wonder Why. Graag dus tot zo meteen.

0: klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon, in de natuur. Maiteo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.

En het lijkt met die warme temperaturen en dat zonnetje of die zomer inderdaad voor altijd zal zijn. Hè. Of het zo zal zijn, wel, dat hoor je straks wel in het weerbericht. Omstreeks 1:30 zal dat zijn. Dit was de nieuwe single van Kevin Kestan.

0: familieradio.
1: Hey, hallo, het is middag.
2: Met Jeroen Rijkenboer.
3: Goeie woensdagmiddag, het is iets over 1 uur. En je hoorde net Bandit. En ook Bandit zal erbij zijn tijdens familieradio Zomert. Onze zomerfestivalletje die doorgaat in Merkem. Met onder meer ook Paul Bruna. Nu richting Nederland voor deze van Nielson. En die heeft zin om te bewegen.

En dat waren de Pointer Sisters met Automatic. We zaten in de jaren 80. Zometeen hoor je nog muziek van Willy Sommers met zijn nieuwe single De Eerste Keer. Maar eerst nog deze leuke van Steve Tillens.

0: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Brotiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Brotiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
3: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken. Een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal, Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel, al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
4: Hallo, met de Bunny Club.
5: Ah, zijn jullie al open?
4: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
5: Ah, dat is goed, dan kom ik langs.
6: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag, vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
7: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

Corina was dat met haar single Bandolero op deze zonnige woensdagmiddag. Straks het weerbericht en ook Super Diesel. De groep Super Diesel die heeft een ticketje naar de zon. Dit is een single van intussen ook al meer dan 20 jaar geleden.

Volop zon aan de kust, 21 graden. Elders kan het nog 30 graden worden. Morgen en vrijdag zomers warm met veel zon, 30 graden. Het weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan frisser bij 25 graden.

We zaten net in de jaren 80 met Bernadette en Sing Me A Song. En daarvoor ook nog Donna Summer. Straks hoor je nog Bonnie M. met de single Belfast. Maar eerst deze mooie samenwerking van Frank Boeien en onze eigen Jasmine.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968-1378-52. En maak van vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
3: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken? Koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken? Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
4: Mama, wat eet de aap? Yes.
5: Ah, die eten bananen, hè?
4: En wat eten paarden?
5: Die grazen in de weiën, schatje.
4: En mijn konijntjes?
5: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maak blije baasjes.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Fast. Straks nog een nieuw werk van Marlies en de single Ik zie de zomer. Maar eerst nog deze uit de jaren 80 van de Bay City Rollers.

Een single die ook genoteerd staat in onze hitlijsten die er elke zaterdag weer zijn. Je hoorde nieuw werk van Marlies. We gaan op richting 2 uur. Nieuws en weer komt er zo meteen aan. Dit is nog Sting en graag tot morgen.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemiddag, het is 2:00.
1: Premier Bart De Wever wil niet besparen op defensie, zegt hij op VTM Nieuws. Aanleiding de voorstellen van coalitiepartner CD&V en Vooruit, die willen minder investeren dan gepland. Onder meer door de NAVO-norm van 2% niet te halen, het is voor De Wever niet bespreekbaar. De komende maanden gaat de federale regering op zoek naar nog eens 7 miljard euro besparingen. Er komt veel reactie op het overlijden van Martine Prene. Ze overleed gisteren aan pancreaskanker. Prene werd maar 62. Je kent haar onder meer als omroepster bij de VRT of als presentatrice van de Rode Loper. Na de tv-carrière werd Prene gezondheid.

begeleider en ze schreef ook 8 boeken. De gemeente Bornem opent een rouwregister na het dodelijke ongeval aan een overweg in Buggenhout. Daarbij vielen 4 doden, 2 volwassenen en 2 tieners die in Bornem woonden. Deze ochtend werd er ook al in het gemeentehuis van Buggenhout een rouwregister geopend, net als in de school van de jongens en de begeleidster. De meeste leerlingen blijven vandaag thuis. De leerkrachten zijn wel aanwezig, maar geven geen les. In Londen woedt een grote brand in een Joodse supermarkt, melden Britse media. Het vuur brak uit in een opslagruimte. De brandweer is massaal ter plaatse. In de wijk waren al verschillende brandstichtingen gericht tegen de Joodse gemeenschap. Of dat ook nu het geval is, is niet duidelijk. Als je altijd al eens had willen ronddwalen in het Koninklijk Paleis, deze zomer kan je dit gaan bezoeken. Van 3 juli tot 16 augustus gaan de deuren open na een renovatie die 2 jaar duurde. Je kan onder meer de troonzaal, de grote galerij en de tuinen bezoeken. Je moet wel reserveren. Ticket €10. Als je niet kan wachten, vind je online een virtuele rondleiding. Vanmiddag volop zon aan de kust, 21 graden, elders 30. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon. Bij maxima tot opnieuw 30 graden. Het weekend stijgt de kans op buien, het wordt frisser bij 25 graden.

0: met de Bunny Club.
1: Ah, zijn jullie al open?
0: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
1: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
2: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
3: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
3: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij Drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Goedemiddag, het is 3:00.
1: Familieradio, bij ons ben je thuis.
0: En dit is hem. Dit is hem.
1: Families Prachtplaat.
2: Hallo, mijn naam is Danny Fabri en deze week ben ik Prachtplaat bij Familieradio met mijn nieuwe single Zoveel Mooier.

0: Vale Baycars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar veelbaycars.be. Vale Baycars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
2: The House Gold & Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud- en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold & Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Vanmiddag volop zon aan de kust, 21 graden, elders lokaal 29 tot 30. Morgen en vrijdag zomers warm met veel zon, maxima 30 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien en het wordt dan ook frisser. De temperaturen zitten rond 25 graden.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S of bel 968 13 78 52 en maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics, waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: Hongarije blijft partij bij het internationaal strafhof. Het parlement heeft een wetsvoorstel daarover goedgekeurd. De vorige regering van Viktor Orbán had beslist om zich terug te trekken uit het strafhof. De regering van premier Maguire had eerder al duidelijk gemaakt dat het de beslissing van Orbán om uit het strafhof te stappen wilde terugdraaien. Dat is dus nu gebeurd. De gemeente Lommel en Pelt in Limburg zullen vanaf juni zelfrijdende auto's testen. In eerste instantie gebeurt dat op de testsite van Ford in Lommel, later op de openbare weg. Daarvoor werken de gemeenten samen met het technologiebedrijf IMEC en de provinciale openbare maatschappij Limburg. De overgang van het SMAC in Gent van stedelijk naar Vlaams Museum zal de stad elk jaar 3 miljoen euro extra opleveren. De overgang wordt vanaf 2029 definitief, zegt Gent. Dat betekent dat Vlaanderen de kosten van de werking vanaf dan volledig op zich neemt voor het SMAC. De stad Gent belooft dat ze het vrijgekomen geld zal uitgeven aan andere culturele projecten. Kroonprinses Elisabeth studeert overmorgen af van het Amerikaanse Harvard, een van de meest prestigieuze universiteiten ter wereld. Ze heeft er de voorbije 2 jaar een master in public policy gevolgd, of openbaar beleid als u wil. Dat kan van pas komen als troonopvolger. Voor ze afzwaait geeft Elisabeth nog een inkijkje in haar studentenleven, te zien op verschillende websites. De man die verdacht wordt van feiten van exhibitionisme in het park van Vorst werd intussen opgepakt aan het Beursplein. Na verhoor werd hij weer vrijgelaten. Het dossier komt later nog voor de raadkamer, meldt het Brusselse parket. Vandaag zonnig en warm, aan de kust 21 graden, in het binnenland kan dat 30 graden zijn. Voor de volgende dagen zeker tot en met vrijdag hetzelfde weerbeeld. Vanaf zaterdag iets meer wind en temperaturen rond 27 graden, zondag een graad of 25. Maar de zon die blijft er voorlopig bij.

0: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Haircare. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: Radio.
1: Het klinkt.
0: En het zingt. Familie Radio.
2: Er zijn zo van die lekes die adeder je nog kent.
3: Van in een tijd dat je een snotter wordt of een tweedejaarsstudent.
4: Af en toe serieus en soms wel wat pikant.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
3: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
3: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
3: Summit, een wereld van verhalen.
4: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Vanmiddag volop zon aan de kust, 21 graden, elders lokaal 29 tot 30. Morgen en vrijdag zomers warm met veel zon, maxima 30 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien en het wordt dan ook frisser. De temperaturen zitten rond 25 graden.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken? Koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken? Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
1: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek. In de nieuwe Lekkerbek.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: goeie avond. Het is 6 uur.
1: Hongarije blijft partij bij het internationaal strafhof. Het parlement heeft een wetsvoorstel daarover goedgekeurd. De vorige regering van Viktor Orbán had beslist om zich terug te trekken uit het strafhof. De regering van premier Maguire had eerder al duidelijk gemaakt dat het de beslissing van Orbán om uit het strafhof te stappen wilde terugdraaien. Dat is dus nu gebeurd. De gemeenten Lommel en Pelt in Limburg zullen vanaf juni zelfrijdende auto's testen. In eerste instantie gebeurt dat op de testsite van Ford in Lommel, later op de openbare weg. Daarvoor werken de gemeenten samen met het technologiebedrijf IMEC en de provinciale openbare maatschappij Limburg. De overgang van het SMAC in Gent van stedelijk naar Vlaams Museum zal de stad elk jaar 3 miljoen euro extra opleveren. De overgang wordt vanaf 2029 definitief, zegt Gent. Dat betekent dat Vlaanderen de kosten van de werking vanaf dan volledig op zich neemt voor het SMAC. De stad Gent belooft dat ze het vrijgekomen geld zal uitgeven aan andere culturele projecten. Kroonprinses Elisabeth studeert overmorgen af van het Amerikaanse Harvard, een van de meest prestigieuze universiteiten ter wereld. Ze heeft er de voorbije 2 jaar een master in public policy gevolgd, of openbaar beleid als u wil. Dat kan van pas komen als troonopvolger. Voor ze afzwaait geeft Elisabeth nog een inkijkje in haar studentenleven, te zien op verschillende websites. De man die verdacht wordt van feiten van exhibitionisme in het park van Vorst werd intussen opgepakt aan het Beursplein. Na verhoor werd hij weer vrijgelaten. Het dossier komt later nog voor de raadkamer, meldt het Brusselse parket. Vandaag zonnig en warm, aan de kust 21 graden. In het binnenland kan dat 30 graden zijn. Voor de volgende dagen zeker tot en met vrijdag hetzelfde weerbeeld. Vanaf zaterdag iets meer wind en temperaturen rond 27 graden. Zondag een graad of 25. Maar de zon die blijft er voorlopig bij.
2: Dit is hem.
3: Families Prachtplaat.
4: Hallo, mijn naam is Danny Fabri en deze week ben ik prachtplaat bij Familie Radio met mijn nieuwe single Zoveel Mooier.

0: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372.
1: Welkom bij Moax Dental en Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K. KS of bel 968 1378 52 en maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics, waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: En wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruidenier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé,
0: en ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be. The House Gold & Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold & Silver. Met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Vanavond en vannacht helder, het koelt af naar 16 graden. Morgen zonnig 31 graden en ook vrijdag veel zon, 32 tot 33 graden. Vanaf de namiddag stijgt de kans op onweer. Ook tijdens het weekend kans op onweersbuien en een temperatuur van 27 graden dan.
1: De grootste hit van

0: Familieradio.
1: Het klinkt en het zwingt.
0: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: dadelijk bij Familie Radio.
1: Ken jij al de Familie Radio app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familie Radio. Download hem nu.
0: En dan nu, terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij.

Muzikale Citytrip. Dit keer reizen we naar La Douce France.

0: grootste hits van gisteren en vandaag.
1: Dit is Familie Radio.
2: De zon staat hoog, ik leef en lach zo graag. Alles voelt zo licht, ik laat mijn zorgen los vandaag.

0: Familieradio.
1: Het klinkt en het zwingt. Familieradio. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Familie Radio.
1: Het klinkt en het zwingt. Familie Radio. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: is klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: bij Familie Radio.
1: Ken jij al de Familie Radio app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familie Radio. Download hem nu.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

klinkt en het zwingt. Familie Radio. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons. Familie Radio.
2: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.

0: altijd meer.
1: Voor altijd.
2: Familieradio. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: zo. We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Dit is hem.
1: Familie's Prachtplaat.
2: Hallo, mijn naam is Danny Fabri en deze week ben ik prachtplaat bij Familie Radio met mijn nieuwe single Zoveel Mooier.